een andere keer misschien. Maar blijven we maar slapen, bij je de lom misschien als het er haalt. Waarom zeg je zeg al, want wij zijn laatst verlaten. Wij hebben maar een uien, laat je.